Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stof zo staan. Hey.

0: En dit natuurlijk Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland Moore, Philip Moore, lekker jy ook saam met ons keur. Ja, ons is dan donderdag en ons is aan die gang met opstaan tyd ontbijt. Ga vinnig daar naar die winkels toe en onthou ook maar net, jy kan bietjie meer in het kry van ons adverteerders op www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

Money, the drums with money, money, money, money. Ja, dat ik laat me denken aan iets anders, ja, aan een song. Wat amper zo gaan. Ja, Brendan Piper, vanavond zei ik net ja.

0: Brendan Piper, daarmee vanaan sê ek net ja, ja. En voordeel speel The Drums met Money. Kom ons gaan kyk of vinnig na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Onthou maar net aan Gauteng, stilstaande voertuig op Lane 1 Suidwaarts by Winnie Mandela Drive. Twee rechterbaan is gesluit en dit gaan definitief vertragings veroorsaak. En nou ook baie zwaar verkeer op die N3 Noordwaard by Geldenhuis intersectie en Elandse intersectie. Alle banen is oop, maar jy kan definitief so 'n bietjie vertraging verwag. Pad is baie, baie besig daar so.

Al my bene het mooi fris geword van alle gereierij. En my meisie, man, sy het joets geword van alle gevreierij.

0: En die tijd was zo'n 8:45 en het lijkt van mij om te goed in die pad te vat. Je moet lekker keuren samen met Joost als je vader. Ja, zien jou weer. En ons gaan weer zo maken morgenochtend opstaan, tijd ontbijt. Ja, lekker dag, maar ik kan je moest nog niet los zonder dit niet.
1: Peter, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Je schaapvlees is nou zo duur, ne? Ik smeer Vaseline.

0: Beste klanke en beste musiek, net soos wat ons maak altyd hier op jou stasie. So, ja, gisteraand was natuurlik heerlike saamkuier met Doppies en ek moet nogal sê, dit bly net altyd lekker om al sy stories te luister. Ons gaan so 20 oor 10 se kant, bring ons vir jou jou vier in een rij, lekker boere muziek nommers, en net hierna, dan bring ons vir jou jou country klanke, waar ons vir jou drie lekker country liedjies speel. So, Raai, kom ons gaan terug na die muziek toe, jy is op jou stasie.
1: Wat gebeur wanneer een groep mense wat dink al beste dae is verby, weer een verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, een paar onverwachte vriendskappe en hoop een lach om jou te herinner wie jy werkelijk is. Die Sonskynpad is een splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad een nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media, in samenwerking met Poly Incubation.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ja, toe, waar vir allemaal gewacht het, en ek weet, daar is een klomp boeremuziek liefhebbers, tyd vir ons boeremuziek treffers, waar ons vir jou vier in een rij speel, so ek hoop jy geniet het, soos wat ons het elke dag geniet hier op jou ginseling radiostasie.
1: Jou ochend opskop, vier in een rij.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Scully sal jou bederf.

tussen mensen. Kan ik je gezicht altijd eerste vind? Ik voel jouw handen. Ik voel jouw handen zacht in mij. Ik het jou gezoek op verre

0: Baby, is dat zwinkje voor jou?
1: Dat zwinkje voor jou, Wouter van de Venter, zoen mij op mijn mond. Ja, kan je dat nou weer vertellen?
2: Jouw statie verkeer.
1: Ja, dus we zitten met een tweeën en dit is dat nog zo'n klein beetje vroeg, maar kom eens, kijk maar. Ik denk die massaverkeer is nog niet begin uit die stad uit, niet? Daarin gaat het zo'n 15 minuten terug, motorvoertuig ongeluk op de N12 Oostwaard, net na Kalooli. Die middelste baan is daar geaffecteerd, zover voor Gauteng. En dan onthou maar net in KwaZulu-Natal die komende naweek, de N3 Noord, vanaf Market weg tot bij Nieuwe Engeland weg, van zaterdag die 15e, 8 uur die aand, tot die volgende ochtend, dus nou zondagochtend 5 uur, gaan die pad toe wees. En dan op diezelfde N1, maar hierdie keer in een zuidelijke richting, van Nieuwe Engeland tot bij Market weg, die zondag 8 uur die aand, 8 uur, tot die maandagochtend 5 uur, dan nou daar een naartoe maak. So, hulle gaan saterdag eerst die een deel toemaak en dan zondag die volgende deel vir padwerke. So ja, hou dit maar net in gedachte, as jy daar en daar die omgeving gaan reis, as jy indring, maak het weg tot by Nieuwe Engeland, en dan die volgende dag, zondag weer van Nieuwe Engeland tot by maak het weg. So ja, hou dit maar net in gedachte. En hier so in die Weskaap, by ons, die paai is nog redelijk stil. Daar is nie op die oomblik redelijk goedjes aan die gang nie. Daar is nie die stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts. En dis daar in die draai van die pad. Maar ja, die pad is nog stil, so hou maar voorbij. Moet nie stop nie, tensy jy nie aangesê is om te stop nie. So ja, hou jy nou maar net voorbij. Die Franshoek pas van Franshoek oor die berg, daar na Verliefdorpse kant toe, is nog steeds gesluit. So, ek het nie aanduiding van wanneer om gaan oopmaak nie, maar soos wat ek kan sien, is hy nog gesluit. En hy is gesluit van Franshoekse kant af oor die pas tot by Verliefdorp. Dis die R43, hy is gesluit. Jy kan nie, daar gaan jy ook nie eers van, wat is dit, van Grabouwse kant af. Jy kan ook nie eers daar, as jy by die dam kom, dan sal jy maar moet omdraai. Jy kan nie verder gaan na Verliersdorp nie, en ook nie van Verliersdorp af Grabouw toe nie. So onthou dit maar net. En dan net een belangrike ding, asjeblief toch maar net, veiligheidsgordels, sit jou veiligheidsgordels aan. Dit is baie keer maar ongemakkelijk, om een veiligheidsgordel aan te sit, maar denk maar net een beetje verder, as dan nou ooit zou gebeur, denk het ongemakkelijk een rijstoel dan gaan wees. Dit klinkt nou baie kras en baie kree, en baie straight in your face, maar dit is nou maar die realiteit. Sit die veiligheidsgordel vast en mama, asjeblief, moet nie dat die kleuter voor op die sitplek staan, sonder enige beskerm neem. Ek weet, dit is nou baie cute, hy staan op die sit, maar asjeblief, enig iets kan gebeur, en jy kan verder dan gebruik jou verbeelding, jou verstand, en babaakje sit in sy stoel, veiligheidsgordel, en hy kom ook veilig saam met jou aan. Nou ja toe, dit is een halve keer wat ek het op hierdie stadium, ek gaan nou weer kyk, het is nog so'n beetje vroeg, nou is 11 minuut na 2, so ja. Kom eens kyk verder, en hier kom dit.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ons nog net vinnig daar by die winkel verdraai maak, en onthou maar net, is een en ek keur saam met jou met Varipat, ek staan in Verrooys vir so'n dag of twee, en hy en die bel lekker vakantie, en geniet dit, hy sê is baie koud daar waar hy is, hy sê in die binnenland, en ek het hom vertel van die lekker warm weer wat ons het hier in die Kaap, toe sê hy, hy wil nou terugkom. Ja, meneer Roos, as jy luister, ek gaan maar vir jou dit in een bordelikje sit, dan gaan ek het vir jou stuur. Ek gaan vir jou stuur met een koerier, die jy ook van die hitte daar kan kry. Sondag is koud, maar vandag regtig waar, ons kan nie klaar nie, was het een ongelooflike mooi dag. Dit is my amper soos een type van bergwind toestand, ne? Die van julle wat in die Kaap is. Ja, dit is heerlik, ay, lekker. Kom, ons gaan gewoon winkels toe, onthou ek, jy kan so'n bietjie inlichting daar gaan kyk van die winkels, die adverteerders, en dit is op www.jouwstasie.net, en daar is ook een korant. Gaan loer asseblief in die korant. Gaan kyk 'n bietjie wat daar aangaan en hoe ons lyk.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. of klomp die stadse koning, die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit, perfect vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
5: Contra Science, sedert 1967.
1: Ja, so 13 minute na 2 en ons gaan nou kyk oude gewoonte na die the most expensive, die duurste artikel wat op planeet aarde beskikbaar is, maar nog so'n stukkie muziek en dan gaan ons daarby uitkom. Remy Short met Verslaaf.

En dat was natuurlijk Taylor Swift dan met Love Story. Nou, dat sluit nou aan bij wat ik nou met jou wil deel. Wat is het langste boek wat jij al gelezen hebt? Aanvaard dat jij nog leest. Die langste boek wat jij gelezen hoeveel blaaien en zo aan en zo aan. Die langste boek wat ik al gelezen heb, was zo plus minus 1000 blaaien, en zo'n 380.000 woorden. En het was The Farm Pavilions, wat geschreven is door M.M. Cain. Dat was ook een film vervaardig. En dat gaan over hierdie groep reizigers wat in India oor hierdie woestijn reizen, wat hulle dan ervaar, of die oogpunt van hierdie persoon wat die story vertel, waar hy hierdie kastele en huise sien op die berge, die pavilions, the far pavilions, en hoe hy daarna kyk en dan verlang hy na dit en weet hoe dit daar moet wees. Ja, so dit was nou maar wat ek gelees het, maar die langste, volgens die Guinness Book of Records, is die langste gedrukte novelle in die wereld, In Search of Lost Time, en dat is een Franse boek, ek gaan nou probeer, A la Recherche de Temps Perdu, soiets van die aard, ja, ons hoop is reg. Het is die Franse skrywer Marcel Proust, en dat is een soort van 1,27 miljoen woorden. Dat is een baie, baie lang story. Dat is volgens die Guinness Book of Records. Is dit die langste boek wat daar is. Ja, Never Ending Story. Het klink amper soos dit.

0: And that Lee Marwell with Never Ending Story. Yeah, it sounds like a never ending story, eh? Yeah, the Guinness Book of Records for the biggest or the longest printed novel by the French author Marcel Proust. And it is In Search of Lost Time, à la recherche du temps perdu. Ja, als ik het nou recht uitspreek, ja. Die langste boek, ja, zo 1,27 miljoen woorden. Klinkt op deze een never-ending story.
1: Hierdie program wordt met trots geborgen door Namibian Clearing Agency.

0: Ja, zo'n 16 minuten na 3. Wijn Helen, you really got me. En net daarna, dan gaan we kijken ons een beetje naar Bikkie Likkie.
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Kiliki.
1: En nou is het uit voor ons Pikiliki. En ik speel voor jou een paar secondes uit bekende stuk muziek. En dan kan jij van mij laten weten wie is die kunstenaar en wat is die song zijn naam. En je kan het voor mij op de TikTok zetten of je kan het voor mij op de WhatsApp stuur 066-594-4248. En luister nou bij, mooi. Hierzo is het. Ja, daar heb je die paar secondes. En ik denk dat het gaan te moeilijk is nie. Laat van mij weet op die TikTok-blad. Of jullie kan van mij laat weten op die WhatsApp 066-594-4246. En dit was dan daai. Ons speel net gauw weer nog so vinnig. Net weer so stukje daarvan. En net om jou te herinner. En dat is dan die Bikkie Likkie. Kom ons kijken wat jullie daar kan doen. Tussentijd kom ons Glynis Lyn, my hart het 'n kleine venster. En net daarna, dan kyk ons wie het dit reggeraai.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Katie Melua, 9 Million Bicycles, natuurlijk onze Bikkie Likkie van vandaag. Anita, baie dankie en wel geluk weer eens. Mike Batt, ja, baie bekende naam in die muziekwereld. Hy het dit natuurlijk geskryf en dit kom daar van haar album in 2005, Piece by Piece.
1: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
0: Anita het ook gevra dat ek vir haar een song sal speel en ek dedicate dit na haar familie, wat op die oomblik daar saam met haar keer. Ek dink Anita het gesê sy's 'n Woester, ja, ek dink so. I'm just a country boy, Don Williams. Anita, geniet dit.
2: Hierdie is jou stasie.

0: En dit was dan Don Williams daar met I'm Just a Country Boy van Anita, wat het wil vir haar familie gee. En ek hoop julle het geniet, ja, I'm Just a Country Boy. Kom ons geloof gevindig niet na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, dan Gauteng is ons aan de voertuig op de 1-1 Zuidwaarts bij Ellendale weg. Die linkerbaan is daar gesluit en die verkeer sien ook tel stadig, maar zeker tel dat op. En die vroere ongeluk daar op de 1-12 in de oostelijke richting bij Galuli is wel skoon gemaakt. En dan ook een stilstaande voertuig op de 1-1 Noordwaarts, net voor New Road. Daar linkerkantse baan is, of de rechterkantse baan is gesluit. En die voertuig staan nou nog daar, dan nou nog niet die pad uit verwijder nie. En dan gaan we daar naar KwaZulu-Natal toe. KwaZulu-Natal, dat is redelijk baie padwerke. Aan die gang sien ek nog daar by julle. En ja, wees hem voorzichtig. Stilstaande voertuig vroeger op die N3 Zuid by Makerweg. Hy is daar nou skoon gemaakt. En ja, die verkeer is ook redelijk bezig. Ja, baie verkeer, groot vrachtmotors op die paai. So wees ook maar het extra voorzichtig. En want hulle vervoer natuurlijk goede. Wat gebruik word om die pad te verbeter en so aan. Baie zwaar verkeer ook op die N1 Noord by Marion Toll Plaza. Ook baie stadig bewegende verkeer daar. Die vrachtmotor staan omtrent terug om daar deur te gaan. So geduldig. En hier so by ons die Weskaap, die paie tel hier ook maar seker stadig, maar seker op. Durbanweg en N1. Motorvoertuig ongeluk daar by die oprit, asseblief die baan is gesluit, moet nie stop as jy nie aangesies om te stop nie, hou my daar voorbij, en dan sien ek ook die verkeer tel op, die N1 verder, hier so by Century City al reeds baie stadig bewekend en ook daar teen Tygerberg Heuwel op en dan ook verder aan by die RD100 voorbij richting Kraaifontein, daar by die Brackenfell afdraai, daar na Cape Gate toe, baie zwaar verkeer ook daar, en dan die M5 vanaf die N1, recht deur tot so Discount Crawford, ja, stel ook stadig maar seker op, sowel as die M3, uit die stad uit daar, uit Wommel Estate, by die naast tyd voorbij, tot sover as Wynberg Boys High. Ja, daar is so stadig bewegende verkeer. Die N2, ook uit die stad uit, al reeds is hy ook al reeds bezig, zwaar verkeer. En so jy maar net geduldig gebruik, tot min of meer daar by langaste kant, voordat jy die M7 brug kry. Daar so is hy ook, staan hy redelijk ver terug. Geen ander ongeluk toneel, wat ek nou so vinnig aan kan raak sien nie, motorvoertuig ongeluk op die R60, Robertsonweg, daar Woester, daar by die Zuid-Entemba, vroeger, ek weet nie of hulle waar hy weg het geruim het nie, maar ja, het lijkt me dit is dan nou die verkeer. Wees my het geduldig asjeblief, geduld is die rechte woord.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, nou so 15:43, nog so 2 minute, ja, ek gaan dan ook nou groet en vir julle sê, lekker dag verder, onthou my net, keur morgen weer saam met julle, ek staan vir Rooi, sy is bykie met verlof, en dis natuurlijk vir die pad, moet nie weggaan nie, bly nog geskakel, daar toch lekker muziek op pad, en ons sê ook vir ons borge, NCA, nummer 1 Clearing Agents, baie dankie vir hulle borskamp vanoggend, of vanmiddag liever, en jy kan hulle kontak op +264 63 260 of 280 liever 978 en hulle sal vir jou help om goedjies oor die grens hier te vervoer, wettiglik natuurlijk, en jy sit terug en hulle doen al die werk vir jou. Baie dankie weer eens, was lekker om saam met jou te keur, en morgen maak ons weer so, selfde tyd, selfde plek, cheers, lekker dag, bye.
1: Jou stasie. Dit was so onbeplan, ek weet het. My gevoelens hardloop maar.

0: Praktisch FM, Nies.
1: Dat is hartelijk. Goedemorgen. Jo, dat was zo pas 4 uur. Er is tijd voor je nieuws op Hartis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Hartelijk goedemiddag aan jou, bij welkom. Hier is een skakel op Arties FM. En natuurlijk ook goedemiddag op die zenders van jouw statie in de Riebeek Valley Radio. Wat samenkeer van die Westkamp. Het is tijd voor huiswaard Samedijn. Ons keer inderdaad vanmiddag saam tot skyns voor 7 vanavond. So, jy moet ingeskakel bly. Ons bring vir die beste muziek en vermaak moontlik.

Nou ja, vanmiddagse program om 4:30 het ons voordraai vir jou, daai muzikale speelietjie waar jy natuurlijk in die einde van die dag die rechte ooreenstemmende woord kan kies, wat voorkom in die drie liedjies en ook jou eie keuse van muziek mag uitoefen. Die eerste persoon wat reg is kan net na 5 sê of haar eie keuse van muziek hoor, en dan tweede, derde, vierde plek deelnemers net na 6 vanavond. Want ook tussen 5 en 6 vanmiddag ons motorprogram in Rad, wat betrots moeilijk gemaakt word door die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. 5 uur bring ons weer vir jou op hoogte van die nuus, net daarna streeks weer, moet nie vergeet nie, nationale weer net na die 6 uur nuus vanavond. Nuus in actualiteit onthou, dis die huistoerheid program om kwart voor 6. Ons het wel om 5:30, het is 5:45 kant. Nou moet ek baie mooi dink. Nee. Donder ander, nou het ons 5:45 nuus fokus. En net daarna kyk ons na die sportnuus, tussen 5:45 en 6:30. En dan, so 5:45 kant vanavond dan, jou nuus en actualiteit, nuus fokus, en 6:30 het ons sportnuus. Het program word een bietjie aangepast as geval van ons motorprogramma. Ons bring steeds vir jou actualiteit en sportnuus. Blijf geskakel, jou eerste verkeersverslag net, hierna.

Ons kyk wat op die baie aangaan, hierdie verkeersverslag aan ons verskaf, deur Eind Traffic, en is natuurlijk al die onderskeie paaie, wat deel is van ons ontvangsgebied. Dis hoofsakelijk drie provincies, die Weskaap, hoofsakelijk begin ons die boon Gauteng Noordwest, is een area, en dan die Weskaap in KwaZulu-Natal. Kom ons kyk wat sê ons verkeer. Hierso het ek een oop Gauteng, die N1 in Gauteng Noord. Die afrit by die N12 Oos, die diepkloof wisselaar. Daar was ongeluk daar.

Wel, daar die prachtige klanken van ons pas geluisterd. Hier net na die 5 uur nieuws was Lacey J. Dalton met Stay With Me aangevraagd die winner van vandaag se woorddraai, Alta Clarence hier van Hartbeespoort. 13 minuten oor 5, ons kyk na jou streeks weer. En net daarna is het tyd om een handelsbreek te neem en dan is het tyd vir inderdaad jou motorprogram met trots moeilijk gemaakt door die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Ons kyk een bykie wat op die streeks gebied aangaan wat die weer aan betref. Wel, Hartbeespoort op die stadium 18 graden. Ek dink dis dalk een bykie warmer is dit, maar nie te min. Môre is het vrydag minimum van 8 en maximum van 18 in Hartbeespoort. Saterdag 8, maximum 20 en dan sondag 9 met een maximum van 22, wat hier in harties voorspel word. Kom ons kyk gewoon na die situasie in Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie wat saamkeer. Môre vrydag daar in Brackenfell, 8-16 bewolk, saterdag 8-19 bewolk, sondag 11-19 bewolk. En ons luisteraars van Riebeek Valley Radio wat saamkeer vandag in huiswaard Samadijn, hoe lyk julle situasie daar? Môre vrydag, 8-15, saterdag bewolk, 8-21, sondag 9-19. Tans een heerlijke 26 in Riebeek West, nie te slechte weer vir een donderdag nie. Dus dan jou streeks weer, ons gaan net na die handelsbreek, bring ons vir jou daar die motorprogram in rad, wat met trots moeilijk gemaakt word, dier die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Blijf geskakel.

Is ons klaar op een rat? Je moederprogramma, wat met trots worden gemaakt wordt, hier. Hetfield Motor Group, rated number one in service. Elke donderdag tussen natuurlijk 5 en 6 namiddag.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Prachtige nieuwe dag van Manny Jackson, Donkey Car. Wel, het punt bier daar. Het kan nogal iets weer zo de mens kan overwegen. Want die brandstofprijzen voor zo scherp steeg. Nee. De Donkey Car is dan die oplossing. Je gaat net een beetje stadiger vatten om bij je bestemming uit te komen. Maar niet te min, 21 minuten na 6, Nies hoogtepunten. En ik moet noemen het Nies focus. Die belangrijkste Nies zaak of zaken van die dag. En al wat ik zo gauw met jou wil bespreken, of graag met jou wil bespreken, is die volgende Nies bericht. Lou Liebenberg, want natuurlijk toerekeningsvatbaar bestempeld wordt. Lou Liebenberg, die vermeende diamantbedrieger, is toerekeningsvatbaar en zal zijn verhoor wel kan volgen. Nou, Liebenberg's psychiatrische verslag is vandaag in die hofrecord van die Bronkhorst-Pruitse Landershof ingelees nadat zijn waarnemingstijdperk in die Westkoppies psychiatrische hospitaal tot de einde gekomen is. Nou, die 62-jarige meneer Liebenberg is verleden jaar al voor waarneming verwijs naar die hof bevind het. Sy aandag is op andere kwesties als sy aansoek om borgtog gerig. Hy was echter eers onlangs voor hom een bed in die hospitaal beskikbaar. Nou, volgens die verslag is bevind daar is geen psychiatrische toestand bij Liebenberg gediagnoseer nie en hy sal sy verhoor kan volg. Hy het ook vroeger in die jaar die verwijzing naar Weeskopjes in die Hoogrechtshof in Pretoria terzijde probeer stel. Die hof het in februari sy aansoek van die hand gewys en bevind die landers of het een rationele besluit gemaakt om hom vir waarneming te verwijs. Nou ja, hierdie volledige brug is beskikbaar op die webwerf van Marula Media. Dat is al wat ons nieuwshoogtepunt aan betreft, of dan nieuwsfocus, belangrijkste nieuwszaken van die dag. Ons gaan nou een beetje kijken naar wat gaan op die paaien aan. Daarna doen we ons dan een beetje sportnieuws.

Oh, lijkt me zoals twee brokjes sportnieuws wat ik moet onder je aandacht brengen. Kom eens kijken hoe vinnig daarna. Misschien een beetje wat op die sportgebied aangaan. En om hier te beginnen, die All Black bestieren die schitterende Richie Mohunga. Als Zuid-Afrika ontbiedt om die besierde Billy Proctor zijn schoenen blijkbaar vol te staan. Proctor het zijn schouder en die wedstrijd in die Stormers op het DHL-stadion besieren. Mohunga heeft al in 56 toetsen voor die All Blacks gespeeld. En hij blinkt vooral met zijn aanvallende spel uit in die nummer 10 trui. Hij zal reeds vrijdag in Zuid-Afrika wees. Ja, baie sterkte daar aan die All Blacks. En dan ons laatste, bietjie sportnieuws. Johan Akkerman kan op die ervaring van een paar Springbokspelers steen wanneer die Boel zaterdag tegen die besoekende All Blacks in Pretoria speelt. Dus hierdie zaterdag speel die Bulle tegen die All Blacks. Sterren soos Willie Leroux, Kevin Bosch, Imrus Papier, Marcel Coetzee is in die aanvangspan ingesluit, terwijl Hanru Liebenberg, voormalige kaptein van die junior Springbokke, ook op Loftus Versveld sal uitdraf. Takir Abrams en Stravinu Jacobs moet vir die nodige spoed zorg met Stedman Gans en Harold Vos Foster, die center combinatie. Die woelige Jandre Rolf beskik oor die vermoe om dinge vir die All Blacks by die afbreekpunte te bemoeilik. Nou, die 32-jarige oudspeler van die Pumas is sy gewig in goud werd en hy speel altyd met die nodige vuur en passie. Baie sterkte aan die bokke. Wel, en natuurlijk baie sterkte vooral in hierdie geval aan die bulle. Ja, als ik een beetje muziek maak, hier op jou Gunsteling Radio, so een beetje nieuwere muziek wat ik voor jou het hier. Kom eens kijken wat het ik voor jou hier. En onthou dat jy net na 7 vanavond, of 7 van, vanaf 7 vanavond, kan luister naar Dewald Barrits met sy program Pad Langs al die pad tot 10 uur vanavond. Hier is een nieuwe een van Will Jordan, so pas uitgereik, as jy my soek. Splinter niet in kraakvaars hier op jou gunsteling radio. Speciaal net vir jou vanavond. Lekker is ingeskakel, is amper kies 6:30.

dumjeje moeschaan. En ik zal het zeker nooit verstaan, want ik is steeds diezelfde man. Diezelfde hart, net voor jou gemaakt.

0: Ik ben bij een harte mee sport. Het via bij een speciale aanbiedingen tot en met die komende zondag. Pick and Pay salted butter, 500 gram, koop 2 voor slechts 135 rand. Pick and Pay long life melk, 6, je kan enige 2 koop voor 190 rand. Nescafé instant cappuccino, koop enige 2 voor 110 rand. Pick and Pay no name cornflakes, 1 kilogram, tegen R52,99. Dan Simba, potato chips, dit is die 120 gram pakkies, koop enige 3 voor R48. Olofberg brandewijn, 750 milliliter, voor R179,99. Dan aardappels, 2 kilogram, tegen R19,99. En limoenen, 6 kilogram, tegen R27,99. Die Denny sliced mushrooms, 200 gram, verkoop tegen R16,99. En Denny white button mushrooms, 200 gram, wat verkoop tegen R16,99. Nou, hierdie aanbiedingen is geldig bij Pick n Pay Hearties tot zondag, die 16 augustus. Besoek Pick n Pay of besoek vir Pick n Pay Hearties in die Village Mall of skankel hulle by 012-253-1105. 012-253-1105 of kry hulle natuurlik op Facebook.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hearties FM.

as jy nou daardie keer is hierdie tyd van die hand hoor, weet jy, is alweer groetheid, jy kan nie groet, die tyd gaan so gauw voorbij nie. Wel, het gaan vinnig vir jou noem, ons het dan na 2-3 nieuwe liedjes geluister, net voordat ek met jou gesels het, was het Angela Kortse se liedje, Die Pijlkie en die Liefde, prachtige liedje daardie, net voordat Mark Pecure het gedra, en ons het weggeval 6:30 met Will Jordan, as jy my soek. Maar dit bring ons in die einde van vandag sy huisvaart Samadijn, ons maak morgen weer so op die vrijdag, natuurlijk 4-7, onthou die bevrijstellingsvrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Jy mag nie daar die een vergeet nie. Vanavond om 7 uur is het Dewald Marits met sy program Pad Langs, al die pad tot 10 uur. Maak seker die kuier saam, jy bly ingeskakel. En dan hoop ek net, jy het een fantastische en een baie lekker donderig aan. Vertrouw, jy gaan een heerlijke nachtrus hê, en soet slaap, hè? As ek sê, kry morgen middag 4 uur weer voor die radio. Dankie vir allemaal sy lekker saamkeer hier vandag, en ons speelikie natuurlijk, ons deelnemers, ek hoop jy het een heerlijke aand. Ek gaan vir jou net na die handelsbreek uitspeel met Elvis Presley's Moody Blue. Daarom groet ek jou tot morgen middag om 4 uur. Mooi bly en bye-bye.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

As hy het die rabbit step by step hier by jou stasie waar jy saak maak. Dit is deel van ons mini-konsert. Ons het nog drie van hom om te gaan. Het was die tweede een gewees daai. Die volgende eenetjie se naam is Hearts on Fire. En is 1978 vrygestel van die album of Variations. Geniet hom.

September 27, 1941 in Brooklyn, New York. Sy ouers was Ierse immigrante gewees. Neil Diamond is ook natuurlijk van Brooklyn. Hy het ook in Brooklyn groot geword. En het so ietsie van die aard. Maar in elk geval, Eddie Rabbit het geleer gitaarspeel toe hy 12 jaar oud was. Hy het Nashville toe getrek in 1968 om sy muziekloopbaan te probeer verbeter. En hy het ook Elvis Presley se 1970 treffer Kentucky Rain geskryf en Ronnie Millsap sy 1974 treffer Pure Love het hy ook geskryf, so daar is hy een bykie meer daar so oor Eddie Rabbit, maar in elk geval die volgende ene is Driving My Life Away, Driving My Life Away 1981 vrygestel van die album Horizon, geniet om.

I sê, status quo daarso met Jam Side Down, en dit is alweer tyd vir my om te groet, so ek sê maar so lang tot ziens, maar dit is nog nie die einde van die muziek nie, nog lang nie, daar is nog Pink Floyd, wat volgende is, en dan sit Come On Eileen van die Dixie Midnight Runners, en dan Geraldine met Have I Told You Lately, so daar sê, as ons tyd het, is daar ook nog ene met Yellow, met Oh Yeah, so hierso is Pink Floyd, tot ziens, ek hoop, jy het een fantastische tyd môre, vandag môre, en naweek en alles wat lekker is en ek hoop dis nie te koud daar by jou en die daar wat kom nie. Hier is Pink Floyd, wish you were here.

a saint or a fucker, and read between the lines, smile at the word, self defeat. Love can be very blind. Mij af weggesteerd. Dit in een woord oorlogs kan brood zonder om een korte hart.

Dat is van die eeuwen. Kom maar het dansen en stem. Ze zien het van de mooiste melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je in die wijlder lig je heel voor. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst zwerven. Van die dansende stijl, met een lucht, zijn blauw, zo blank.

Hier, die Liebe ist an der Urwelt vorbei. Eine dapper liebe Welt, waarin jij moet gedijen. Als die vlam in jouw hart naar die liefde blijft streef, zijn die kaarsen van gisteren die tegen je lief. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst wat wint. Voor die dansende ster, wat een duk uit zijn oor blijft.

0: is het anders met jou iedere keer. Geest kan proberen.
1: Die jouw stasie top 40, elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt.